0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App de mal.

0: Hockey. Hoogste goed, hoogste.
1: Dat kan alleen maar één.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Hij voelt dingetje. Ideaal allebei.
1: Dag en nacht. Van smares tot sauves. Elke seconde. Elke minuut. Ajoen Music.

0: Aion Music, 100% plezant, 100% ulșt.
1: Hello everybody, welcome on the swimming pool. Weg on van de morgen beginnen aan onze aquagym voor vandaag. Is iedereen fit gemaakt? We vertrekken.
2: Iedereen plasht in zijn hand. Plash, plash, plasht in haar hand. Plash, plash, plasht in haar hand.
1: Kom aan, we zijn warm, we gaan over naar de bar.

0: Gilligan. Dus zijn we. Kom aan, hop.
1: Naar rechts. Naar links. Komen wij verdrom. Spring die je moe. Spring die je moe. Stamp met die voeten. Stamp met die voeten. Schoof naar links. Schoof naar rechts. Draai rond. Draai rond. En shake met de kont.
0: Het is niet voorbij, kom aan. Blijf me bewegen.

0: you in a movie. And jump, jump, jump, jump, jump and rave.
1: Paske naar rechts, paske naar links. Stap achteruit, stap achteruit.
0: En voetjes spieren. Iedereen plasht zijn handen.

0: sieren en alweer. Naar rechts na. En drukjes rond. En checken met die kont.
1: Nog wat meer. Kom aan, bewegen.
0: Naar links. Dat been verdrom. Spring die zo moeig. Spring die zo moeig. Verdrom, verdrom. Pasken naar links. Pasken naar rechts. Verdrom, verdrom. Verdrom en verdrom.

0: even tegenaan. Volle bak, come on, hop. Naar links. Dat been verdrom. En omhoei, omhoei, omhoei en omhoei. Stampen met die voeten. Stampen met die voeten. Allemaal drogen.
1: Het zit er bijna op.
0: Pasken naar rechts. Pasken naar links. En kom verdrom.

0: Za zrna to svanje.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café?
2: Nee, de Neven app voor Follow You in Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
1: App hem al.

0: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavallieken zijn iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.
1: Allee jongens, kom nog hier, hè, want daar moet ik nog eens mijn gas gaan afroen, hè.
2: Hey Funky, was ik op een kop of wat? Dat is of we zo'n nacht en al rest of doen?
1: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
2: Zeg, tel voor domme pieken donker, had je van een zwembad was een beetje, hè?
1: Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat stond als weerskant en licht op.
2: Ja, het over een kieker was zeker, kan dat? Kan weer eens uit als een multibike via Hesmasjang met een koeien dat een verap al verzet.
1: Je hebt dat gezet?
2: Kom in, zo.
1: Deze winkel is al lang al toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: Kanki evet. Drinka Casa Front Polis Soğuma. Hey, maar joh, ik zal je altijd een tip geven. Zou je beter in buiten paal lopen? Het is zo verliefd te klappen.
1: Gewoon moet flappen hoor. Geen je dat flappen in de flapschoen?
0: Nata, met een motorbike getonnet, geven ze beter een beetje bezig met haar vaar. Hey, Funky. Dat pluimenvrachtwagenmachine, is dat van een kiekeren of een kiekeren erin? Of voor Tommen,

0: А Your Music.
1: Met carnaval gebeurt er altijd iets speciaals. Want op de markt door werd een keining.

0: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
1: De schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
0: Deze is ons verhoogd.

Toten, vraag ik ik visioenen, ooit vervloegen tijd. Weet dat niet verdrommen keert, toch kan ik me niet loten. Unieke monumenten, zijn mijn ver altijd

0: Zeeuwstad bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Door het van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

0: de mest, waar ze voor de mest, de mest, waar ze voor de mest.
1: Ion Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Music plus Zonto Radio.

0: Je mets même brûle piste.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
1: Nee, de neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
3: App hem al.
4: Hallo.
5: Hey, hallo.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Amai, mijn frak. Zat hij mijn bieken, kon ervan genieten.
1: Luister het goed naar hoe dat moet.
2: A-J-O-I-M, want door je steurschrijven, dat is een natte vingerkoets gemoest.

0: kaj pa siš noh je na vrtele, jo?
1: Rapsom!
2: Esterweer!
3: Wat dat brengt?
4: Zijn jij bij café?
2: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
4: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
5: App de mal.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Zeker niet te rap, doe morgralijk op een gemak. Want achter Noek stoot Sammek in de flitsbak. Je moet je aan neer skaten, nooit een blik te consumeren. Zelfs dat bier, ooit de pompier.

Ja, beste luisteraars en luisteraressen. Bij deze dus zou ik u volledige aandacht willen vragen voor deze onbekende bekende carnavalisten van Leer met hun voor mij dus geweldige...

0: knop, mas pel no da knopa.
1: Wat dat brengt?
2: GMB Café.
1: Nee, de nieuwe app voor Valla Joen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nieuwe Joen Music app.
3: App hem al.

Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Een GMB-café.
3: Meer de neven-app voor Valla Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
4: Hebt hem al.
5: Ella voor Janet.
6: Ella voor Janet.
5: De dansdag geven wergalit.
6: De dansdag geven wergalit.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nier.
2: IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Denjeratum en dat Stinkdorp

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Al naar.
1: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: croquete.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
1: Nee, de nieuwe app van Ion Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ion Music. En luister naar Ion Music overal en altijd. De nieuwe Ion Music app.
3: App hem al.
4: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Ze de Pieters. Kom dan hier dat ik haar een dikke wijs geef.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: w domu elowy klasie du. Af dat moeilijke klasje doe. Het is beter dat ik mijn gebier en blijf. Als je ambras mocht en blijf zo hebben. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen. Af dat moeilijke klasje doe. Af dat moeilijke klasje doe. Het is beter dat ik mijn gebier en blijf. Als je ambras mocht en blijf zo hebben. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop, stotter zot op

Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.

0: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.
1: Is foie vierts maris, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoe, nieuw.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.

We waren al gestopt met pop en carnaval. Het kost ons niet meer schillend, interesseert ons geen bal. 8 maanden kwam bij je en won spek kon ons bieden. Want we won nog blijven fakkelen, nog schone prijzen pakken. Ze is nog een namen plakken, hoe ik al was, nou wie je was, je revanche.

0: kerststol.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

zien aan de kut zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: JMB Café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
2: App hem al.

hadden jor. Voor oren tijden, juist de draai gevierd. En we moesten al binnen blijven.

zijn. Dat is echt maar jongen. Honderd is een stjoro. Al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoten.

0: passend muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

Hey, excuseer die vraag, maar kan je het vragen? Wil je gewoon met mij een foto maken? Ik zou graag een selfie met mij aan. Al kook dicht tegen de mooi. Allee, als dat een maand tegen kan, dan heb ik ze biedt geen lap op mijn weg krijgen.

0: muziek.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Wow, was dat lawaai hier, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smaken. Allee!

0: maken. Zo net moet nog ver in brand steken.
1: Oh, is dat mooi, man?
2: Ja, ik kan het al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de jumpy is al op het fietje kalparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, vol zit je gewoon.
0: Ik ben samen beter naar school.
1: Ai, kom. Nog net.
3: Ajoe in music. Amai, mijn frak. Satijn mijn weekend. Kon ervan genieten.

in de zon. Ze kijkt een ere glozenbol bij elke vrouw die werd gesteld. Want daarin kan ze zien wat de toekomst ons wijst.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App de mol.

0: Roep een school!
1: Jadeverdomme, dat is. Jadeverdomme, dat is. Jadeverdomme, dat is goed.
2: Godverdomme, dat was goed, hè.
3: Zou je dat pijs nou oordigen?
4: Ik zag het overlist op het internet.

0: dierig goede muziek.
1: Cinema, cinema en nog eens cinema. Rale crush, vierde is het vierde.
2: Elke winter is verdrom.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

26. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lop tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet.

0: Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nieuwe Jolen Music app.
2: App hem al.
3: Zijn mijn jongen. Hier zijn we waar naar bij de maskers voor plezier.

IOI Music, overal op FM, onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: IO in Music, plezante radio.
1: Die lulste zo het geloten, gefilt zijn al te stroten, met lachende gezichten, versierd met maquillage.

0: Ons is goed aan mijn zijde, draait ogen profiteren. Ze pijzen maar op een zoek, dat is voor me een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroegtijdig naar huis gaan, dat

0: meer de Neven app. Voor jou en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

leef het carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit te nemen. In mooie stad te beleven, ik zit er Regilio op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: Are you in music?
1: Thijs is een lieken, over ons aan lieken. Dat is goud en dan nog altijd geen kader gehad. Voor het portret om moeichtangen in statues.
2: Een schoone kader voor ons aan niet. Een schoone kader voor ons aan niet.
3: Hier in Olst is er een traditie dat ons burgemeester zo prest. Er schiet hier wat kwaad en hoog positie, maar ons aan niet die werd gepest.
2: Een schoone kader voor ons aan niet. Een schoone kader voor ons aan niet.
1: Eerst Killerwa, dat is agereerd, Monacader kan er niet af. Dat is beslist op

0: de caldera nam serbola.
1: Alej, alej, alej, kaj to menš, da riš ne schuje na kader? U veliko stana?
2: Vier plankan en een poor voice, dat kan toch zo dier niet zijn, hè?
1: Alej, verroet, dat menš kan een moeihang in een gang kijken.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: ben kerjijs wat dat de volgende bermeester gaat ooit vinden.
1: Ajo en Music, 100% plezant, 100% olst.

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: hier en al gestoef. Morgen zit een dikkes in de poef. Zij zijn op zoek naar het plusje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaard. Alder is boekje een kans, zij ontspringen de dans. Wie gewinnen moet je mee in de kadaal.
1: Nee, het nam nog niet eer, het vel verkoeper van den Beer. Dat doe je als je hem doet een etje doel.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Appels is nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Als je in music vindt op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen, alle carnavallieken zijn iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenlieken. Ah, veel carnavallies. Ajo in music.
3: Ik zat met je masken op de chat. Pikante fotokus te stieren. Zoals die de ene van haar tent. En ik ene van mijn klep. Ze eet me in de val gelokt.

0: Alleen een portrettentrekker dat alle dagen verzijten mocht.
1: Jos, en die café was van de wet. Die wil je het met mij doen. Hij draagt zijn goestie af.

Ik zit maar thuis, doe ik te vervelen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb hier niet meer ver met te spelen. Lag in mijn bedde tot een noem. Ik zou alles willen geven om verdroom normaal te doen. Ik wil hier ooit, ik wil van het leven profiteren. Ik ben hier weg, ik haf dat hier niet ooit. Stap het hier af. Kom, hef het glas met moi. Ik zet de stoel.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: NGNB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al. Yeah.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja, get your hood off.
1: Carnavalisten en ander vriendetisten, je weet je dan. Ajoen Music, Zare Radio.

0: Achterweer!
1: Wat dat brengt? JMB Café.
0: Nee, de Neven App. Voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
0: nou. Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
2: App hem al.

0: kon al zo uit de band. En knoeipit in haar woorden, het is echt altijd plezant. Soms een plasje op de vloer, met haar knoeit nog moeig. Want dan zet je haar recht en lacht de heel droeig.
1: Je stoot graalig sterk en knalt over al deer. Soms zon weer al te gapen, hoe doen die het nou weer? Je stoot als kandidoot, graalig goed op haar hoe ik al toen in een wit niet uit werd en graalig groos.
2: Want in haar oeigen brandde vier. Je zit niet voorlijk achter stier. Soms mocht een pintje zier. Maar de

0: luister naar nu toe. Langs deze weg loten we naar wijken. Deze moment zullen wij nog niet vergeten.
1: Want in Aouigen branden vier. Je zit niet veilig achter stier. Soms moet een pintje zier.

Kom aan iedereen, het allemaal is mij. Ik wil iedereen zien dansen en springen. Ik wil haar armen van links naar rechts.

Ik was maar eens wakker hier op een social plan en ik vroeg, mag hier eens pissen? Ik drink mijn gemak een amaretto of foie en ik vroeg, mag hier eens pissen? Ik kroop stilletjes

Mag hier eens poepen. Weet niet waar zo'n ol van de pompies, wij niet mij daar roepen. Ik ga tot pissen. Zit ik op de wc zonder een rol papier, dan zeg ik gewoon al je pissen.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien.

0: Kroket.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

ja, ze zal in Rome zeren. En ja, ze is perfect, niet een gemoedje, niet roteren. Alleen is lote keren. Bezien ze na een keer, amai.

alsjeblieft, ik kan niet meer. En door is ze weer. Het is een beest, ze wil het om te niest. Lukt mij rusten of ik lood mijn geest. Besef je wat ik zeg? Wat is dat voor iets?

0: Ai. Ja, en A6 op.
1: Ajoin Music. 100% plezant, 100% oost.

0: Neuen von der Joen.
1: Verleden jaar, die het mij zier, maar toch stonk hier met plezier.
2: Nog nooit meer.
1: Alles verliezen is u fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
2: Nog nooit meer.
1: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn een droom hier kwijt.
2: Nog nooit meer.
1: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

bananen kan zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app van IO en Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. De Neven IO en Music app.
2: App hem al.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: music.
1: De enige echte.
2: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambras het schat.
3: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
2: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Zijn beetje dan je nou

0: JMB Café.
1: Meer de neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App. App
2: hem al.

Show. AION Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: zitten. Luister een keer naar Radio en Music. Kruisje gegarandeerd.
1: Zie ze door naar lopen met een string in haar kont. Ze vinden er kunnen weten wat, vroeg mij eigenlijk af. Wat heeft dat nog te maken met de tradities van mijn stad? Dat koeren scheen van het kaf. Wij moeten

Dele stentoat was dat het oslag. Met carnavalisten door de vandag. Verschouden ik hier op gemintje rood.

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat heb jij nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.
1: Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprak en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

ziet hem stoom op het balkon. Met de volk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

voordat ze van Heerwagentol zeggen, het is plat. Wat wordt ajoen, kan niemand imiteren. Je moet geen joeren, als vreemde dat proberen. Al mogen onder een ries of krakiel, als er op ons komt.

Ochet paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Voor dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart. Voor die zotte strijken

jongens en maskers, bemint ons ene holst. Lotje moet zeggen, haar schiever is om ter holst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volle spot, die is op een ander neerremmen. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

Ach, lieber Mond, bedankt, ik was van Thomas. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: poslaniem.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Zijn jij bij café?
0: Nee, de Neven app voor jou music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
1: App hem al.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gondolen, jong? Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoze na.
1: Scholkes.
2: Ajo, music. Verhaal dat je hoort.
3: Zwart stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met de verfijn. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aaster mij begotten nog een met de niet van vrouwen. Hij zat mij een treize te voefel in de strooiken. Hij zocht mijn telefoon, verres is te gebroken. Hij moest rat nog een ander gezen bellen. Vermoord aan nog ding zijn historie te vertellen.

Ik heb lekker honger, want ik ben niet van de slimste. Dus ik wijzen, dat is iets van mij. Het was op 1-2 draai geklonken. Ik was zonder duizend slag. Dus ik stond met veel courage.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ich bin mit einem Brückenpist.
1: Esterweer! Wat heb je het?
2: Een GMB-café.
1: Nee, de Neven-app. Voilà, your music.
2: Voor Android en voor Apple-kloot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App. App hem al.

voor iedereen. Haal dolfsneers bijen.

Kun je zien, dat is een vraag. Oh, de kop van ons ma. Kun je zien, dat is een vraag.

café, de jongens vieren jubilee. Starten een fanfare op, met een zatte kop. Oscar op tuba was onzet, François die deed de klarinet. En Bert de schoof trompon, Alain op drums. Hubert trompet en Mil op saxofoon.

0: ben ik dat beatboxjes vergeten.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op zijn gemakske naar de cinema.
1: Het was opening. Nog een graalijk lier komt treden zingen.
0: Het was opening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was opening. Dat waf kwam recht af op mij.
2: Kooit niet gezien.

0: met een dolle pret.
1: Ne foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt is fruit, ben geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: zal precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven-app. Voor voilà, Jolen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
5: hem al.

Q-Music. Overal op FM. Onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: aten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestreken.
1: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboren, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes moken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

Een verkandidoot, een veil respect. Maar hoor ik dan die buitenlandse pieten? Excuseer, versta jij dat?

0: Schraven.
1: Wat tol klapt er goed, jongen. Alien.
2: Hé, hey, juffrouw. Op ons kaart komen is een beetje laten zien, hè.
1: Mooi, jongen. Dat doet dan nog ik. Als zieke mannen.
2: Karoer.
3: Plastippencontrole.

0: zitten op mijn ker.
1: Om mijn zus nog een kafakoek bakken, want dat maakt wel kippenfijn. Toen met de Ferrari rondgekomen. Hij tot ons te horen, hij.

0: passend muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of

0: Music. Echt Oesters DNA.
1: Dat kraaide nooit kapot.
2: Hey, Albert, André. Hier op nummer 29 zijn we nog niet geweest.
3: Allee, naast ons avond te bellen, hè. De stoepen dat Thijs een vriendelijken is.
4: Goeiedag meneer. Wij zijn getuigen van Jehova en vragen u of we enkele ogenblikken van uw tijd in beslag mogen nemen. Niet waar?
0: Niks, hè. Dat meid je niet.
4: We hebben anders ook nog ons boekje bij.
2: En Cosmo Twintje Frank.
3: Het is de wachttoren, meneer.
0: Al was nou godverdomme de...

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: lop, masz pełno do knopa.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Zijn jij bij café?
4: Nee, de Neven app voor jou music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
4: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
1: App hem al.

0: Radio en Music.
1: Den enige echte.
2: Olsen er. Avdar geriye.

0: AYOIN Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dan Stinkderp hier wat verder.
1: Brrrr, Asukatium? Hoe komt dat, hè?
2: Ah, weet je gewoon dat niet? AKV schijt en gans een stad bevroezen.
1: En voor wat dat, hè?
2: Omdat carnaval eeuwig mag blijven dieren.
1: Brrr, dat is toch kaats, hè, kameroot?

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

0: en luidt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt? GMB Café.
2: Nee, de neven. En voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
4: App hem al.

0: Hij voelt dingetjes. Ideaal allebei.
1: Ah, joh, in music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ah, joh, in music.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.
1: Louis verdrommelien. In stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

mijn frak. Zat in mijn bieken, kon ervan genieten.

0: Med Dierich goeie musiek.
1: Och meisje, wat gebeurt er na? Lovieke stona in de ka. Daar ligt Pink nou nooit meer. Als ik in de patatten zink, genienen in

0: Zijn bij café?
1: Nee, de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.

friends belong where fridges. Me is them friends belong where fridges. Me is them fridges. De neeste met de Steve als burgemeester. Groeite kooi, zo'n stasje, groeite kooi, zo'n stasje.

Welkom bij Circa Olst. Circa Olst. Allemaal welgekomen, want dan deze is hier weer de beste artiesten gezegd. Allee, kom, ik heb dat hier weer graag goed gearrangeerd. Dus welkom bij Circa Olst.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

Lettefutte en de Dusje hebben een graalijk plan om de rechteroever te verbaan, de Toosterse Riviera.